se boog verwijlen, door die winterknoe zo strak. Daar is die een pilaar wat strikt door die einde, het oog wat niks vermoedt. Ik skeer mijzelf voor jou.